0: Filezaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
2: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
3: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met drie anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor tientallen mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En tientallen boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van de Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
4: Dit is Fahon Hindustani Radio.
5: Har ek dil se hamara nata hai, har roj ki tarah, hamesha ki tarah hogi. प्यारी प्यारी बातें और कुछ मीठी मीठी बातें होगी हमसे और तुमसे और कुछ भजन हम आप लोग क्या सुनाने वाला हूँ। एक घंटे का प्रोग्राम है दोस्तों, आप सब चुन है द एवरग्रीन लव फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे। मैं हूँ आपकी खिदमत में अनिल सारजू, जो 8 बजे से 9 बजे तक भजन का प्रोग्राम में आपके साथ मैं करूंगा। तो लीजिए दोस्तों, काफ़ी वक्त हम नहीं लेंगे। ये भी ज़रूरी बताना चाहता हूं, जहां तक ये आवाज़ पहुंचे वहां तक हमारा दुलार पहुंचे, प्यार पहुंचे और बहुत बहुत मोहब्बत पहुंचे। जहां पे दुख है हर एक के साथ हम शामिल है दुख में, और जहां सुख में वहां भी हम लोग सब शामिल है। पूरा टीम फाउन की तरफ से आप सभी को राम राम नमस्कार एक बार और। चलो कुछ हम हनुमान चालीसा से शुरुआत करेंगे और चलो हम मिलकर सुनते हैं, क्योंकि आज भजन का प्रोग्राम है एक घंटे का दोस्तों, जहाँ तक ये आवाज़ पहुँचे हमारा मोहब्बत भी पहुँचे।

0: adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Buitenlandse Zaken onderzoekt of Nederlanders getroffen zijn door de zware aardbeving maandag in Colombia. Nederlanders ter plaatse worden opgeroepen de lokale autoriteiten te volgen en familie te informeren. Onduidelijk is nog of het reddingsteam USAR wordt uitgezonden. Reisorganisatie Sawadi meldt ongeveer 80 Nederlanders in Colombia. Een 15-jarige jongen uit Amsterdam is samen met 3 anderen opgepakt na een achtervolging nadat ze afgelopen weekend inbraken bij de brandweerkazerne in Aalsmeer. De inbraken bij brandweerkazernes gaan door, want ook de afgelopen nacht was er weer een inbraak bij een brandweerkazerne. Nederland neemt deel aan een NAVO-oefening op Groenland en stuurt daarvoor 10 mariniers. Defensieminister Dylan Jezielkus maakte dit bekend in het tv-programma Goedenavond Nederland. Het ministerie van Defensie had vrijdag al aangekondigd dat Nederland aan de missie zou meedoen, maar hield het exacte aantal deelnemers toen nog geheim. En 10 boeren kwamen gisteravond met trekkers naar het gemeentehuis van Ommen om een brandbrief over de stikstofplannen te overhandigen aan lokale burgemeester Alice van den Nieuwboer. Zij zei de zorg en onrust te begrijpen en wil met zo'n 300 aanwezige boeren in gesprek. De meeste boeren lieten wel weten dat er ook wel echt daden nodig zijn. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Vahon Hindustani Radio.
2: Har dil se hamara nata hai. Har dil se hamara rishta hai. Har roz ki tarah humse tumse hogi pyare pyare baatein aur kuch pyare pyare gaane hum aap log ke sunane wala hai jahan tak ye awaaz pahunche jahan tak log mujhe sunte hain hamara pyar bhara paigham pahunche dheer sara mohabbat pahunche aap sab jante hain hum sab tune hain the evergreen love Vahon Hindustani radio pe hum aap log ke aaj challe chalenge kuch movie ek movie hai jise kafi acche acche gaane hain aur dekha jaye har और रास्ता के हम कुछ गाने आप लोग के सुनाएंगे। आज मेरा प्रोग्राम ऐसे रहेंगे, हम हर गाने सुनाएंगे आप लोगों के, अच्छे अच्छे गाने जो हरियाली और रास्ता में गाया गया है। तो हम ले चलते हैं पहला गाना, लेके चलते हैं हरियाली और रास्ता के नेकंती तो इन शस्त्र के, जिसमें मनोज कुमार मालाजीना ने काम किया है, शंकर जय किशन का ये म्यूजिक है और हम सुनते हैं, हम आप लोग के सुनाते हैं। चलो मिलके सुनते हैं।

0: जहां मिलो न तुम तो हम घबराए, मिलो तो आंख मिलाए, हमें क्या हो गया है। जैसा मौसम वैसा गाना हम आप लोग सुनाते हैं। चलो दोस्तों, हम यूं गया यूं चला, अबे ऐसे गैली ऐसे अली। पहले हम लोग चलो कुछ न्यूज और कुछ देख ला हमारे दोस्तों।
1: हर काम के लिए, हर अपर्टेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक अपर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं। सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 9736323247। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. Bestaande koopwoningen waren in het tweede kwartaal in bijna alle Nederlandse gemeenten duurder dan een jaar eerder. Dat meldt het CBS vandaag en het kadaster. Landelijk stegen de prijzen gemiddeld met 4%. Oost-Gelre kende met ruim 20% de grootste stijging. In 6 gemeenten, waaronder Noord-Beveland, daalden de prijzen juist. Door de grote belangstelling voor de zonsverduistering van morgen zijn eclipsbrillen momenteel erg gewild. Dan schuift aan het begin van de avond bijna 90% van de zon achter de maan. De grootste sinds 11 augustus 1999. Oogartsen waarschuwen dat kijken zonder speciale bril blijvende netvliesschade kan veroorzaken. Huistuin- en keukenmiddelen zoals een cd'tje worden afgeraden. En dan tot slot het weer. Vanochtend schijnt de zon al vroeg. De wind waait zwak tot matig uit noordelijke richtingen. Het is aanvankelijk nog fris, maar rond het middaguur stijgt de temperatuur sowieso naar 20 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
6: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: हर एडवर्टेंसी के लिए मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार थे सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2 47। Of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
1: Advocatenkantoor aan het Ramsoet wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delftlaan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
3: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventerhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
5: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.

0: meer informatie www.minimsummerfestival.nl.
1: Muziek en informatie bij Vahon Hindustani Radio.
2: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventenhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
3: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. अब जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए अब तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073652247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073652247.

0: Beste luisteraars, nieuws en actualiteiten, nu gepresenteerd door Romeo Host. Samaj ko badal
1: dalo. Om Shanti, goedemiddag dames en heren luisteraars. Op deze mooie maandag, zonovergrote maandag van 9 augustus 2026. Ik hoop dat u een mooi weekend heeft gehad. We hadden dag der inheemse, we hadden dag van de Javaanse immigratie en we hadden ook nog een 100 zoveel jaar bestaan van district Nieuw-Nikeri. Gefeliciteerd Surinamers overal ter wereld. Hier is het nieuwsoverzicht. Surinaams media-icoon en One People-acteur Borge Beveld overleden. De bekende Surinaamse acteur, mediaman en filmmaker Borge Beveld is vandaag in Nederland overleden. Dat heeft zijn familie bevestigd aan waterkant.net. Beveld, die vorige maand nog zijn 82e verjaardag vierde, groeide uit tot een van de meest herkenbare gezichten uit de Surinaamse film- en televisiewereld. Bij het grote publiek zal hij vooral genoemd worden als Roy uit de legendarische Surinaamse film One People. De mediaman werd op 20 juli 1944 geboren in Paramaribo. Zijn naam raakte onlosmakelijk verbonden met One People, de film van de Surinaamse regisseur Pim de la Parra, die in 1976 verscheen, kort na de onafhankelijkheid van Suriname. Beveld vertolkte daarin de hoofdrol van Roy, een in Nederland studerende Surinamer die terugkeert naar zijn geboorteland en besluit daar te blijven. De film behandelde thema's als identiteit, afkomst, liefde en de verhoudingen tussen verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. Roy wordt verliefd op de Hindoestaanse verpleegster Rubia, gespeeld door Diana Gangarampadee, terwijl hij in Nederland een relatie heeft met Carina, gespeeld door Willeke van Amelrooy. De relatie tussen Roy en Rubia stuit in het Suriname van die tijd op weerstand vanuit hun omgeving. One People groeide in de decennia daarna uit tot een klassieker binnen de Surinaamse filmgeschiedenis. Daarmee bleef ook Brevelds vertolking van Roy bij verschillende generaties Surinamers bekend. In 2010 werd een gerestaureerde versie van de film opnieuw in Paramaribo vertoond, waarbij Breveld aanwezig was. Zijn loopbaan beperkte zich echter niet tot die ene beroemde rol. Breveld was jarenlang actief in de Surinaamse media- en filmwereld. Hij was onder meer verbonden aan de Surinaamse televisiestichting STVS, waar hij verschillende werkzaamheden en functies vervulde. Zo was hij programmamaker en werkte hij onder meer aan het actualiteitenprogramma Momentin Taki. Ook was hij enige tijd ondervoorzitter van de Raad van Toezicht van de staatszender STVS. Daarnaast zette Breveld zich in voor de ontwikkeling van de Surinaamse filmsector. Samen met onder andere filmmaker Pim de la Parra en Arie Verkeul stond hij aan de basis van het Filminstituut Suriname. Ook was hij betrokken bij de Surinaamse Filmacademie. Hoewel One People zijn bekendste acteerprestatie bleef, verscheen Breveld ook later nog voor de camera. Hij speelde onder meer in Sing Song en Wiering. Ook was hij te zien in andere Surinaamse en aan Suriname gerelateerde filmproducties. Daarmee bleef hij tot op hoge leeftijd betrokken bij het vak waarmee hij in de jaren 70 landelijk bekendheid had verworven. Breveld kende de afgelopen jaren ernstige gezondheidsproblemen. In februari 2021 werd hij in kritieke toestand opgenomen op de intensive care van het academisch ziekenhuis Paramaribo. Hij kampt al jaren met diabetes. Zijn gezondheidstoestand was destijds zo ernstig dat zijn familie publiekelijk om steun en positieve gedachten vroeg. Uiteindelijk herstelde hij voldoende om in april van het jaar weer naar huis te kunnen. In april 2021 werd zijn jarenlange bijdrage aan de Surinaamse mediawereld bovendien bekroond met een Lifetime Media Award. Het was een erkenning voor een carrière die zich over meerdere decennia uitstrekte en waarin Borge Beveld zich niet alleen voor de camera, maar ook achter de schermen inzette voor televisie, film en media in Suriname. Met het overlijden van Borge Beveld verliest Suriname een markante persoonlijkheid uit zijn culturele en mediageschiedenis. Voor velen zal zijn naam voor altijd verbonden blijven aan Roy uit One People en aan een film die bijna 50 jaar na verschijnen nog altijd een bijzondere plaats inneemt in de Surinaamse filmgeschiedenis. Ik heb Mogen Bees had gekend toen ik pas in Suriname kwam in 75. Toen zat hij ook bij de televisie, maar hij deed veel reclamewerk voor kersten. Hij probeerde kerstenprogramma's. En ik zou zeggen, gecondoleerd aan de nabestaanden en gecondoleerd aan alle Surinamers. In Suriname en buiten Suriname. Tot zover een bericht uit waterkant.net.

Van Ommeren teleurgesteld in minister Gopal en ze zegt, ook al wil je een baan gaan zoeken voor een kind, je krijgt het niet. NDP'er Patricia van Ommeren, alias Mama, heeft geen goed woord over drie ministers die uit de NDP komen, waaronder vooral minister van Sport en Jeugdzaken, Lalini Gopal, die volgens haar nooit te bereiken zijn. Volgens de ghetto-leider, Mama, heeft Gopal niet eens de ruimte om haar telefoon op te nemen. Wanneer ze wordt gebeld, dan is er nooit ruimte om een bal aan een kind te vertrekken wanneer daarom wordt gevraagd. Er zijn drie ministers van de NDP die je nooit hoeft te bellen. Sport en jeugdzaken, meneer Terry Schreefschreefje. Dat is Schreefschreefje, net ik is mijn telefoon. Wees je wani go zoek wan baal je wan pijing, je ne vinding. Zei Van Ommeren in een interview op Sign In TV. De NDP noemt de ministers die geen ruimte meer hebben om Surinamers te helpen slecht. Aangezien zij tijdens de verkiezingsperiode wel ruimte hadden om huis aan huis campagne te voeren. Zij zelf Van Ommeren zal daarom geen blad voor haar mond nemen en kritiek blijven leveren. Dat is Sanne die zeer brokken konden. We moeten met niet doen alsof dingen goed gaan, terwijl ze niet goed gaan. Als de minister het niet goed doet, dan moeten we het zeggen. Je bent minister, mensen bellen je en verzoeken je om op te nemen, maar je negeert die mensen. Ze zijn vol bezig. Als je president no ben boem, dan ben je botaki dat die ano boem, aldus Van Ommeren. Maar mevrouw Van Ommeren, mama, de president is niet goed, vandaar dat deze minister zo kunnen regeren. De president is niet goed, mevrouw Simons, NDP'er, mevrouw Simons, besa konanga, tratori, trafasi, tradenki, kinki besa kon. Maar nou aan kinki kong, want ze gaat iets op dezelfde voet voor als toen de 20 jaar veroordelend op de vlucht overleden, misdaden, criminele moordenaar die ze aan de boot aan de macht was. Hetzelfde gebeurde, het weer een NDP aan de macht als president. Dus, mevrouw Van Ommeren, die zie je goed, Gigi. Dat is je dank voor dank. Tot zover, om het uit waterkant.net voorzien van mijn commentaar.

Sting wil brandstofsmokkel tegengaan middels kleuren van legale brandstof. NDP-parlementariër Witprakash Junum Singh is moe van de verhalen over brandstofsmokkel in Suriname. Volgens de NDP-politicus wordt brandstof niet alleen vanuit het land gesmokkeld, maar ook het land binnen gesmokkeld. Hij stelt daarom voor dat pompstations die legale brandstof verkopen, geïmporteerd of via GoTo aangekocht, overgaan tot kleuren van hun brandstof, zodat deze makkelijker kan worden onderscheiden. Het ministerie van ESOT, Economische Zaken, moet er wel op toezien dat de Surinaamse consument wordt beschermd door de legaal geïmporteerde brandstof te kleuren, waardoor we kunnen onderscheiden wat legaal is en wat binnen gesmokkeld is, zei Junum Singh donderdag tijdens de behandeling van de ontwerpwet houdende nadere wijziging van het reglement industriële eigendom Suriname. De politicus voerde aan dat er pompstations zijn die brandstof verkopen zonder dat de pompen geëikt zijn. Ook zijn er pompstations die zonder vergunning opereren. Hoe is het mogelijk dat we pompstations hebben die bij kans 2 SAD lager dan de prijskap op brandstof verkopen? Van waar betrekken ze hun brandstof? Hoe komen ze aan zulke prijzen? Aldus Junum Singh, dat zo een bericht uit waterkant.net.

Starbucks wijst op forse verlaging salaris PG van 1,4 miljoen SRD naar rond de 500.000 SRD. Dat is wel inderdaad een forse salarisverlaging. Dat is ongeveer 900.000 SRD verlaging. Hoe zit het in elkaar? Het parlement in Suriname is volgens NDP-parlementariër Aziz Salabax in een vergevorderd stadium om de hervormingen bij de rechterlijke macht en het openbaar ministerie door te voeren. Een van de opvallende zaken volgens de NDP'er is dat het bruto salaris van 1,4 miljoen SRD kennelijk doelend op het maandsalaris van de procureur-generaal wordt verlaagd naar rond de 400.000 tot 500.000 SRD. Volgens Starbucks is het ook de bedoeling dat er nu een college van bestuur bij het Openbaar Ministerie komt met daarin de PG als voorzitter ondersteund door 4 advocaten-generaal. Eigenlijk hadden we meerdere PG's gewild, maar we hebben met de rechterlijke macht en het OM gesproken en zij zeggen dat het beste is dat we een college van bestuur hebben met als voorzitter de PG. Daarnaast wordt de leeftijd van de mensen van 70 teruggebracht naar 65 jaar. En de salarissen van 1,4 miljoen van de functionaris wordt helemaal teruggebracht naar iets in de orde rond de 400.000 tot 500.000 SRD, zei Salarbax in een interview op TBM. President Jennifer Simons liet vorige week tijdens een persconferentie al weten dat de regering mogelijk nog deze maand verwacht belangrijke wetgeving door het parlement goedgekeurd te krijgen die de onafhankelijkheid en effectiviteit van de Surinaamse rechterlijke macht moet versterken. Volgens haar, president Simons, zijn de verschillende partijen het inmiddels grotendeels eens, waardoor de regering verwacht de wetsvoorstellen binnenkort aan de Nationale Assemblee te kunnen aanbieden. Salabax begrijpt dat de discussie rond de salarissen van de rechterlijke macht en het OM ook kritiek met zich zal meebrengen over de hoogte van de salarissen van parlementariërs. Hij, Salabax, stelt echter dat dit slechts een begin is, aangezien de wetten over de rechterlijke macht al op de agenda liggen. Dus we kunnen afronden en eventueel kijken naar dat van die DNA-leden. Ik ben ook nog steeds van oordeel dat we de toelages moeten loskoppelen van de bezoldiging. Dan checken we wie wel of niet aanspraak maakt op die toelages. Dan ga je zien dat er wel een drastische verandering komt in salarissen van DNA-leden. Aldus Salabax, tot zover om de resultaten kan.

Veteranen vragen eigen opvangcentrum en structurele steun. Vandaag militair, morgen een veteraan, zeggen ze. Surinaamse veteranen willen dat hun positie niet alleen met woorden wordt gewaardeerd, maar dat er concrete voorzieningen komen voor de periode na hun actieve dienst. Tijdens de vierde Veteranendag werd onder meer gepleit voor betere gezondheidszorg, financiële ondersteuning, huisvesting en zelfs een eigen opvangcentrum voor veteranen die in nood raken. De oproep werd vrijdag 7 augustus gedaan tijdens de Veteranendag in de Mimrebuku-kazerne. Volgens het ministerie van Defensie in Suriname stond de bijeenkomst in het teken van de inzet en offers van de actief dienende militairen, gepensioneerde militairen en ex-militairen. Luitenant-kolonel Petrus Wassimin, die namens de veteranen sprak, maakte duidelijk dat er volgens hem meer nodig is dan alleen erkenning tijdens een herdenkingsmoment. Hij, luitenant-kolonel Petrus Wassimin, riep de regering op concrete stappen te zetten om de positie van de Surinaamse veteranen te versterken en hun belangen nadrukkelijker mee te nemen in het beleid. Wassimin stelde dat erkenning van veteranen niet alleen betrekking heeft op het verleden. Volgens hem geeft goed veteranenbeleid ook een belangrijk signaal aan huidige en toekomstige militairen dat loyaliteit, moed, inzet en dienstbaarheid aan het land daadwerkelijk worden gewaardeerd. SRIM-directeur tweede luitenant Wil Kuik ging nog verder en pleitte voor een professioneel en duurzaam vangnet. Dat beleid zou volgens hem, SRIM-directeur tweede luitenant Wil Kuik, moeten bestaan uit gezondheidszorg, financiële ondersteuning, opvang en huisvesting. Daarbij opperde hij dat mogelijkheid van een speciale opvangcentrum voor veteranen of formele afspraken met bestaande instellingen, zodat bij nood direct begeleiding en onderdak beschikbaar zijn. Tegelijkertijd is er volgens het persbericht al een financiële stap gezet. De invaliditeitsuitkering en resocialisatietoelagen voor ex-militairen zijn onlangs met 100% verhoogd en werden op 30 juli uitbetaald. Kuik hield ook de huidige militairen voor dat veteranenbeleid uiteindelijk iedereen binnen het leger aangaat. Wie vandaag in actieve dienst is, kan morgen immers zelf veteraan zijn. Structurele voorzieningen moeten daarom volgens hem worden gezien als het vangnet waarop militairen na hun diensttijd moeten kunnen terugvallen. Minister Oeraikit Ramsaran benadrukte tijdens de bijeenkomst dat veteranen volgens hem, de minister, de militaire traditie levend houden en een belangrijke schakel vormen tussen verleden en toekomst. Ook bevelhebber brigadegeneraal Mitchell Labadie stond stil bij hun verdiensten en omschreef hun trouw, discipline en moed als belangrijke cijfers van de samenleving. Tot zover een bericht uit Waterkant.

automobilist vermoedelijk door hoge snelheid van de weg geraakt en overleden. De 28-jarige Akshay Kumar Ramlal is gisterochtend om het leven gekomen bij een eenzijdig verkeersongeval aan de commissaris Wijtingweg in Suriname. Het slachtoffer werd levenloos aangetroffen in een Toyota fiets die in een goot langs de weg was beland. Ja, dat is gisteren gebeurd. De petitie van bureau... Nee, het is vandaag. De politie van bureau Leiding 9A kreeg omstreeks 6:50 vanochtend de melding van een aanrijding ter hoogte van pand nummer 306. Bij aankomst troffen agenten het voertuig aan de zuidelijke zijde van de weg aan. De bestuurder lag in het voertuig en vertoonde geen teken van leven meer. De brandweer werd ingeschakeld om de automobilist uit het voertuig te bevrijden. Ambulancepersoneel constateerde dat het slachtoffer geen tekenen van leven meer vertoonde. Een arts stelde de dood officieel vast, waarna het lichaam door een uitvaartbedrijf werd afgevoerd naar een mortuarium. Uit het voorlopige onderzoek blijkt dat RA komende vanuit de richting van de Leijsweg en rijdende in de richting van de Bommaweg ter hoogte van pand nummer 306 van de weg raakte. Vermoed wordt dat een hoge snelheid hierbij een rol heeft gespeeld. Het voertuig kwam vervolgens tegen een betonnen beschoeiing terecht en belandde in een naastgelegen goot. De exacte toedracht van het ongeval is vooralsnog niet bekend. De afdeling verkeermiddelen zet onderzoek voort. Onze medeleven gaan uit aan de nabestaanden.

Adin is positief over economische koersregering, maar wil snellere uitvoering. Assembleevoorzitter Ashwin Adin ziet positieve veranderingen in het economische en sociale beleid van de regering. Vooral de keuze om voor ontwikkelingsfinanciering meer gebruik te maken van instellingen zoals de Afrikaanse Ontwikkelingsbank en het terugdringen van monetaire financiering noemt hij belangrijke stappen. Tegelijkertijd vindt hij dat de uitvoering van projecten sneller moeten. Adin zegt in gesprek met Sunweb TV dat niet alleen het beleid is veranderd, maar ook de manier waarop burgers en parlementariërs naar de ontwikkelingen in het land kijken. De assembleevoorzitter is vooral positief over de keuze van de regering om voor ontwikkelingsfinanciering meer ruimte te zoeken buiten een strikt IMF-traject. Hij, Adin, wijst daarbij op samenwerking met onder meer de Afrikaanse Ontwikkelingsbank. Adin heeft eerder kritiek geuit op de uitvoering van het IMF-programma onder de vorige regering. Volgens hem, Adin, was een periode van 2 jaar te kort om tegelijkertijd de economie te stabiliseren, economische groei te realiseren en de sociale gevolgen van de maatregelen op te vangen. Adin vindt dat een dergelijk traject beter over een periode van ongeveer 7 jaar had kunnen worden uitgesmeerd. Volgens Adin biedt samenwerken met ontwikkelingsbanken meer ruimte om financiering rechtstreeks in te zetten voor projecten en het stimuleren van de productie. Een tweede positieve ontwikkeling is volgens Adin het terugdringen van monetaire financiering. Overmatige geldcreatie heeft volgens Adin in het verleden bijgedragen aan hoge inflatie, stijgende rentes en druk op de wisselkoers. Adin stelt dat de regering nu meer monetaire discipline aan de dag legt en tegelijkertijd probeert de internationale reserves op peil te houden. Het terugdringen van monetaire financiering ziet hij als een belangrijke disciplinaire maatregel en als een aanwijzing dat wordt geprobeerd de economie in rustige vaarwater te brengen. Ook maatschappelijk ziet Adin veranderingen. Volgens Adin is de gespannen sfeer van de afgelopen jaren afgenomen en is er meer ruimte ontstaan voor maatschappelijke en culturele groepen om opnieuw naar elkaar te groeien. Daarmee is het werk volgens hem echter niet af. Vooral projecten waarvoor internationale financiering beschikbaar is, moeten sneller tot uitvoering komen, vindt Adin. Adin vindt dat de regering op de goede weg is, maar dat meer tempo nodig is om resultaten zichtbaar te maken en het vertrouwen van de samenleving verder te versterken. Tot zover een bericht uit Suriname herfst. Maar Adin, iedereen klaagt over het beleid van jouw president, de NDP'er, de voorzitter van de NDP, de opvolger van de tot 20 jaar veroordeelde massamoordenaar deze nanobouten die op de vlucht is overleden. Iedereen klaagt. Ze heeft beloofd dat Kinky bij zou komen. Maar de hele Suriname zijn nog aan Kinky Kong. Kinky Kong voor dit, maar de Jan Biggie Money. Dat is zover een bericht uit Suriname Herald voorzien van mijn commentaar.

Simons zegt, bescherming inheemse leefgebieden en cultuur van nationaal belang. President Jennifer Simons heeft tijdens de viering van de Dag der Inheemsen in de Palmentuin het belang van de inheemse cultuur, kennis en bescherming van traditionele leefgebieden benadrukt. Volgens de president vormen de oorspronkelijke bewoners van Suriname niet alleen het beginpunt van de nationale geschiedenis, maar leveren zij ook vandaag een belangrijke bijdrage aan natuurbehoud, duurzaam bosbeheer en de culturele identiteit van het land. Simons stond in haar toespraak stil bij de bijzondere plaats die de inheemse volken innemen in de geschiedenis van Suriname. Zij herinnerde eraan dat zij al op Surinaamse bodem leefden voordat sprake was van kolonialisme, slavernij en contractarbeid. Volgens de president ontstonden tussen de rivieren en het regenwoud de eerste fundamenten van wat Surinamers tegenwoordig hun thuis noemen. Hoewel Suriname inmiddels bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen, mag volgens haar, Simons, niet uit het oog worden verloren dat de inheemse bevolking hier al een eigen, rijke cultuur had voordat de huidige multiculturele samenleving ontstond. Die cultuur is ondanks grote historische veranderingen behouden gebleven. Simons wees daarbij op de veerkracht van de inheemse gemeenschappen en hun eeuwenoude kennis van onder meer medicinale planten en de natuur. De president ging ook in op de introductie van de Heritage Month. Vanaf dit jaar staat augustus volgens haar in het teken van de Nationale Erfgoedmaand, waarin aandacht wordt besteed aan erfgoed en identiteit als vormen van kennis en bronnen van nationale kracht. Simons stelde dat Suriname na honderden jaren gedeelde geschiedenis een samenleving heeft opgebouwd waarin verschillende bevolkingsgroepen naast elkaar kunnen leven. Dat is niet overal ter wereld vanzelfsprekend. Dat is een groot goed, stelde de president. Ieder bevolkingsgroep heeft volgens Simons een eigen identiteit ingebracht. Die verschillende identiteiten zijn in de loop van de geschiedenis steeds verder met elkaar verweven geraakt. Simons benadrukte dat cultuur niet uitsluitend moet worden gezien als traditionele kleding, muziek en gerechten. Volgens haar draagt de inheemse levenswijze ook een belangrijke boodschap uit over de relatie tussen mens en natuur. De president verwees daarbij naar het uitgangspunt dat niet de aarde aan de mens toebehoort, maar dat de mens onderdeel is van de aarde. Die gedachte krijgt volgens haar extra betekenis in een wereld die snel verandert en wordt geconfronteerd met gewapende conflicten, ontbossing en verlies aan biodiversiteit. Simons wees erop dat inheemse gemeenschappen zich ondanks deze ontwikkelingen blijven inzetten voor het behoud van hun leefomgeving. Daarbij staan volgens haar de bescherming van het leefgebied, duurzaam bosbeheer en respect voor de rechten van deze gemeenschappen centraal. Tegelijkertijd blijven zij volgens de president hun eeuwenoude kennis, talen en geschiedenis delen met de rest van de samenleving. Met haar boodschap op de Dag der Inheemse onderstreepte Simons daarmee niet alleen de historische betekenis van de oorspronkelijke bewoners van Suriname, maar ook hun blijvende rol bij het beschermen van natuur, cultuur en nationaal erfgoed. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, maar mijn commentaar hierbij. Simon is alleen maar bla bla bla bla. Waarom regel je de gronden rechten van deze mensen niet? Je blabla, je bent al een jaar aan de regering. Je blijft maar bla bla bla bla. In 2006 werd Suriname veroordeeld tot het in orde maken van de grondenrechten van de inheemsen en de tribale bevolking. Venetiaan is ermee begonnen, hij was toen aan de macht. Ja, toen kwam 2010, werd de macht overgenomen, de macht ging over naar de NDP, dezelfde partij waarvan Simons nu voorzitter is en president is. Apikin Inji, dat is al 20 jaar veroordeeld en net als op de vlucht overleden, Boutse, crimineel, massamoordenaar, Boutse. En dan doen we het, klop op zijn bos, mina Apikin Inji, hij heeft nooit iets gedaan. Toen kwam de regering van Toki, heeft er ook niet veel aan gedaan. En nu weer een regering, NDP-regering, van de ex-Inji, Apikin Inji. En er gebeurt niks, jullie zijn maar bla bla bla bla bla Simons. Not dan bla bla. Regel de grondrechten voor de inheemse. Dan kan je zeggen, je hebt iets gedaan. Tot zover een bericht uit Suriname Herald, voorzien van mijn commentaar.

Coroni Benefit in Nederland brengt 2185 euro op voor ontwikkelingsdistrict. De Coroni Benefit, die woensdag 5 augustus werd gehouden bij de Oude Kerkplaats aan de Amstel, heeft 2185 euro opgebracht voor het district Coroni. Volgens de NDP-assembleelid Leroy Doorson overtrof de opbrengst de verwachtingen. De organisatie wil de inzamelingsactie voortzetten en sluit niet uit dat het evenement jaarlijks wordt gehouden. Doorson zegt tegenover Suriname Herald dat de belangstelling groot was en dat er ook na de benefit mogelijkheden zullen komen om financieel bij te dragen. Het event is boven verwachting goed verlopen. De kans is groot dat we dit evenement jaarlijks gaan organiseren. Aldus Doorson. De komende dagen wordt bekendgemaakt op welke manieren belangstellenden hun bijdrage kunnen blijven leveren. Volgens de organisatie staan in de toekomst bovendien meer activiteiten gepland ten behoeve van het district Coroni. Het ingezamelde geld is bedoeld om initiatieven en ontwikkelingen in Coroni te ondersteunen. De organisatie wil voorkomen dat de betrokkenheid van de diaspora beperkt blijft tot een eenmalige actie. Het streven is om Surinamers in het buitenland structureel bij de ontwikkeling van het district te betrekken. De Coroni Benefit maakt deel uit van een reeks activiteiten waarmee de banden tussen Coroni en de Surinamse diaspora worden versterkt. Doorson wijst daarbij op eerder bijeenkomsten. Op 26 juli vond in Amsterdam een evenement plaats en op 31 juli volgde de activiteit in België. Beide bijeenkomsten stonden in het teken van het verbinden van de diaspora met Suriname en Coroni in het bijzonder. Na twee succesvolle evenementen voor het verbinden met de Surinaamse diaspora op 26 juli in Amsterdam en 31 juli in België, kan ik zeggen dat ook de bijeenkomst van 5 augustus geslaagd was. Coroni verbindt, zegt Doorson. Volgens Doorson laat de belangstelling zien dat er binnen de diaspora bereidheid bestaat om gezamenlijk bij te dragen aan de ontwikkeling van Coroni. De organisatie verwacht binnenkort meer informatie te geven over nieuwe inzamelingsacties en over de mogelijkheden voor de diaspora om structureel bij te dragen aan de projecten in het district. Tot zover een bericht uit Suriname, Herald.

CUS zegt verschillende wortels en verhalen, echter één thuis. Op deze bijzondere dag, zoals gisteren dus, herdenken wij de Javaanse immigratie en de dag der inheemsen. De culturele Unie Suriname, de KUS, feliciteert alle Javaanse en inheemse broeders en zusters met deze betekenisvolle dag en spreekt haar waardering uit voor hun blijvende bijdrage aan de Surinaamse samenleving. De Javaanse en inheemse gemeenschappen hebben met hun tradities, talen, kennis, waarden en gebruiken een belangrijke bijdrage geleverd aan het cultureel erfgoed van Suriname. Hun geschiedenis is er één van doorzettingsvermogen, veerkracht en offers. Wij kunnen het verleden niet veranderen, maar er wel van leren en onze voorouders dankbaar zijn voor wat zij hebben doorstaan en opgebouwd. Herdenken betekent daarom niet alleen terugkijken, maar ook vooruitkijken. Het is onze gezamenlijke verantwoordelijkheid om het culturele erfgoed te koesteren, onze kinderen te leren waar ze vandaan komen en ervoor te zorgen dat verschillende culturen elkaar blijven ontmoeten, begrijpen en respecteren. Suriname is rijk aan verschillende culturen en geschiedenissen. Juist de diversiteit kan ons sterker maken. We hebben verschillende wortels en verhalen, maar delen één thuis. Suriname. Onze eenheid moet daarom niet alleen in woorden tot uiting komen, maar vooral in de manier waarop wij met elkaar omgaan en samenwerken aan de toekomst van ons land. De KUS, dat is de Culturele Unie Suriname. Wat zegt de KUS? De KUS roept alle Surinamers op om van deze dag een moment van verbinding te maken. Laten wij onze geschiedenis eren, onze culturen beschermen en doorgeven en samen verantwoordelijkheid nemen voor de generaties na ons komen. Mogen zij over 50 jaar kunnen zeggen dat wij onze geschiedenis hebben geëerd, onze culturen hebben gekoesterd, van het verleden hebben geleerd en samen hebben gebouwd aan een sterker en verenigd Suriname. De Culturele Unie Suriname spreekt haar respect, waardering en dankbaarheid uit aan onze Javaanse en inheemse broeders en zusters. Getekend door Selamat Hari Kirantang Orang Jawa, een gezegende dag der inheemse, laten wij blijven herdenken, leren, koesteren en verbinden, aldus de Culturele Unie Suriname, de KUS. Een bericht uit Star News.

Scott en partners zeggen 5 kilometer werd geen oplossing voor hondenrechten. Stichting Mulocot en 6 samenwerkende organisaties roepen president Jennifer Simons en de regering op om de wet bescherming woon- en leefgebieden, ook bekend als de 5 kilometer wet, niet overhaast af te kondigen. Volgens de organisaties biedt de wet onvoldoende bescherming aan inheemse en tribale gemeenschappen en mag deze niet leiden tot verder uitstel van de wettelijke erkenning van hun collectieve grondenrechten. Hoewel wij het belang van bescherming van de woon- en leefomgeving van inheemse en tribale gemeenschappen erkennen, biedt deze wet volgens ons geen oplossing voor het fundamentele vraagstuk van de collectieve grondenrechten. Ook de voorgestelde zone van 5 kilometer is volgens ons ontoereikend. Traditionele leefgebieden bestaan niet uit een vaste cirkel rondom een dorpskern. Jachtgebieden, visgronden, kostgrondjes, heilige plaatsen en andere gebieden die essentieel zijn voor onze gemeenschappen strekken zich vaak veel verder uit. Daarnaast maken wij ons zorgen over de beperkte voortgang bij de uitvoering van de verplichtingen van de staat Suriname die voortvloeien uit uitspraak van het Inter-Amerikaanse Hof voor de Rechten van de Mens. Het afkondigen van een tijdelijke wet mag geen reden worden om de daadwerkelijke erkenning van collectieve grondenrechten opnieuw uit te stellen. Besluiten over het grondgebied van inheemse en tribale volken mogen bovendien niet worden genomen zonder hun daadwerkelijke en betekenisvolle participatie. Het principe van Free, Prior and Informed Consent, FPIC, moet daadwerkelijk worden gerespecteerd. Gemeenschappen moeten voldoende ruimte krijgen om intern overleg te voeren en hun eigen standpunt te bepalen. Onze zorgen worden mede ingegeven door de politieke geschiedenis van Suriname. Die leert ons dat politieke en economische belangen soms zwaarder kunnen wegen dan het algemeen belang. Grondenrechten mogen daarom geen politiek instrument worden en de bescherming ervan mag niet afhankelijk zijn van de regering van het moment. Stichting Mulocot en haar partners roepen president Jennifer Simons en de regering op om niet overhaast tot afkondiging over te gaan, maar eerst een breed en betekenisvolle consultatieproces met de betrokken gemeenschappen te voeren. Daarnaast vragen wij, de Stichting Mulocot en haar partners, de regering om een duidelijk tijdpad presenteren voor de uitvoering van de uitspraken van het Inter-Amerikaans Hof en voor de wettelijke erkenning van de collectieve grondenrechten. We willen geen tijdelijke oplossing die een permanente oplossing opnieuw uitstelt. Wij vragen erkenning van onze rechten, bescherming van onze traditionele gebieden en respect voor onze stem. Aldus de Stichting Mulocot en haar partners, organisatie van inheemse Suriname, OIS, FTP, Yuku Jume Maro, Stichting Keyholders of Sustainable Environment, Vereniging van Samaka Gemeenschappen, Making Ways, Inheems Collectief Suriname, Ik Zuur. Tot zover een bericht uit Star News en mijn commentaar hierbij. Ik las zo even een bericht voor van president

president die toen aan de macht was, die begon ermee. Hij moest 2010 stoel afstaan aan president de tot 20 jaar veroordeelde meneer voor de vlucht over de Peking Indi Boutussen. En die heeft zo op de boodschap, heeft nooit iets gedaan voor Peking Indi. Toen kwam de regering onder leiding van Santokki, heeft ook niet veel of bijna niks aangedaan. En nu hebben we de regering van een andere Peking Indi, mevrouw Jennifer Simons, NDP. En ze weigeren de veroordeling van het Inter-Amerikaanse Hof voor de rechten van de mens uit te voeren. Sari Tori, maar je bla bla bla bla. Tot zover, omdat ik dit staan nu voorzien van mijn commentaar.

0: kijk als ze er nu zijn, dan moet ik kaas hier. Ja, we zijn binnen. Dagelijkse publicatie, maar het is toch vandaag een. Het is vandaag 9 augustus. Maar ik zie hier dagelijkse publicaties. Even kijken, vergis ik me. Mis ik wat? Of een.
1: Is 10 augustus vandaag,
0: oh,
1: Romeo?
0: Oh, dat is goed. Het is vandaag 10 augustus, dankjewel. Yes, het is vandaag inderdaad 10 augustus. Ik heb de dagelijkse koersen van 10 augustus. Vastgesteld om 10 uur ochtends Suriname tijd, dat is 3 uur middags Nederlandse tijd. Als je US dollar verkoopt aan de Centrale Bank van Suriname, dus 2 jaar Yankee Money Gona Mabanyi, dan krijg je de 37,499 SD terug van 1 US dollar. Als je het wil kopen, moet je 38,002 SD neertellen. Als je euro inlevert, de euro verkoop aan de Centrale Bank van Suriname, de 2 jaar Europees Monico naar Mama Banje, dan krijg je de 43,204 SD voor terug. Wil je echter een euro kopen, de one buy one euro, dan moet je dok 43,784 SD. Makkelijk gezegd, 100 US dollars kopen, moet je neertellen 3800,20 SD. 100 euro kopen moet je neertellen 4378,40 SD. Dan ga ik naar mijn uitsmijtertje van vandaag. En die luidt: gratis catering bij KLM op de schop. Geen gratis bier, wijn of boterham met kaas meer. KLM serveert passagiers vanaf oktober aanstaande geen gratis bier of wijn meer. En ook het gratis broodje kaas is verleden tijd in het vliegtuig. De luchtvaartmaatschappij zet in op een grotere, maar betaalde menukaart op Europese vluchten. Het nieuwe concept heet Grand Café KLM. De luchtvervoerder lijkt daarmee het voorbeeld te volgen van veel andere luchtvaartmaatschappijen. Zo stapten SAS, SAS, British Airways en Lufthansa al eerder over op een betaald aanbod. Bij de budgetmaatschappijen Ryanair, EasyJet en Transavia moet je al langer standaard worden betaald voor eten en drinken aan boord. Ondanks het uitgebreidere betaalde aanbod blijft KLM nog een van de weinige maatschappijen die überhaupt gratis catering aanbiedt op korte vluchten binnen Europa. Zo blijft het gratis aanbod, dat bestaat uit koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel, volgens KLM bestaan. Passagiers krijgen meer keuze, meer flexibiliteit en een aanbod dat beter aansluit bij uiteenlopende behoeften. Of het nu gaat om vooraf een maaltijd bestellen of sport.

spontaan aan boord kiezen voor een snack of drankje. Grand Café KLM maakt het mogelijk om de service meer af te stemmen op persoonlijke voorkeuren, aldus KLM in een persbericht. Met het nieuwe serviceconcept Grand Café KLM krijgen passagiers volgens de luchtvaartmaatschappij meer keuze in eten en drinken. KLM maakte eerder al bekend een andere catering service in economy class te verkennen. Inmiddels heeft de luchtvaartmaatschappij meerdere testrondes uitgevoerd op verschillende Europese bestemmingen waarbij zowel het aanbod als de toelevering zijn getest. Werd passagiers nu tegen betaling een poke bowl, Caesar salade, egg wrap met salm en yoghurt met fruit en zaden kunnen bestellen, lijkt de bekende gratis Nederlandse boterham met kaas definitief uit het gratis aanbod van KLM te zijn verdwenen. Die werd eerder op lange vluchten binnen Europa nog wel verstrekt. Tot zover een bericht van het AD. Dus KLM geeft vanaf oktober op korte vluchten in Europa geen gratis brood met kaas meer. Ja, je eet je bread in een kassie. Geen bier en geen wijn. Je zou het moeten kopen aan boord. Tot zover mijn nieuwsoverzicht voor vandaag, maandag. 10 augustus, ik weet niet hoe ik eraan kom, dus vandaag maandag 9 augustus. Maar oké, maandag 10 augustus, ik kreeg technische assistentie van Rajin. Rajis, u heeft hem al gehoord. Rajis, bedankt. Het weer is mooi. Je bent in Den Haag. Ik zou zeggen, fiets naar Scheveningen en gonak wandering. Dat meaning is erbij in Tamara. Bedankt voor het luisteren. Ik zou zeggen, graag dinsdag, we meet woensdag, dag.

0: Vodafone Hindustani Radio. Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
1: Advocatenkantoor Anand Ram Sud wakalat ka kaam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakeel ki zaruri par gaya hai.
2: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
3: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
1: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
4: Dit is het Vahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventerhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
0: Je hebt ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.

Ega tegen gaan middels kleuren van legale brandstof. Telwa us heb kleur karde bhaiya Ved Prakash Julum Singh bole NDP parlementariër ba bole hum thak gayi baati bole e brandstof jo sir naam se bole smokal hue hai focus the politicus bole telwa seven deswa ma se baita land le ja hai ab bole hega legale brandstofverkoper geïmporteerd of via go-to ze hebben kiezen he, overgaan tot het kleuren van hun brandstof zodat deze makkelijker kan worden onderscheiden bolle utelwa bolle ze hebben kleur kerde ze hebben jane ko onderscheid kon asli ko nakri he of bolle minister John Ba bolle moet er wel op zien dat Surinaamse consument wordt beschermd door de legaal geïmporteerd brandstof te kleuren waardoor we kunnen onderscheiden, bolle legaal te loon, bolle ke met je kleur karde we ke, bolle jo na hamlo jani kon illegaal hai, kon legaal hai, to ikar wale me Julum Singh bolle hai, bolle de politicus voerde aan dat de pompstations zijn brandstof verkopen zonder dat de pompen geëikt zijn. Ook zijn er pompstations die zonder vergunning opereren. Hoe is dat mogelijk? Suriname met Sepkoets mogelijk, bij jou hebben de pijk aan 2 SRD lager dan de prijskap op de brandstof verkopen er even. Ja, Julum Singh Suriname kon China hai. Paisa pek to tamasa dek. To ye sab ab cheez hai Suriname. Hamare pyare pyare janta. Ek 51 jarige admi ke pakri de bhaiya ek bayarda aurat ke Suriname mein bayarda aurat ke 15 tarikh juli ke aur ke op lekh kare raha auratiya ke sabere sabere bazar mein vernomen word de vrou se ek di ochtend saman met haar neef gaile bazar mein tarkari ki ne aur bolega ok neef hilap haar van hoy sanawa ka strada over te steken. Ook een habrakees, ook een neef, dokter Shafi Rotman, straatkei bejaardekei, op een waarna zij te voet haar weg volgde in de richting van een zwarte hoerstraat, om daar een bus te nemen. Ook haar baat mee, ja, pijdergeil he, op bus leven, zou dat panikienke, om mag de straat, dokter Shafi Rotman, straat mee, zou de vrouw door de verdachte zijn benaderd. Hij zou haar vervolgens hebben bewogen tot de afgifte van haar sieraden bolle pangana na me de aurat ja boye raakte daarbij 2 vingerringen en een ronde hanger weg kwijt. De sieraden zouden zona keraha exacte gewicht economische waarde zijn voor alsnog niet bekend. Ook er waren mee 41 jaar kego admike paklise bolle hij werd bij uitwerkende informatie bolle regio paklise op de ko bhaiya bayar de aurat no bayar gail ha Suriname ke bayar me hindustani na de ko bhaiya aap lo jano ওই দেখিও জন যা সৌদা পানি বেচে সব তো যা কোটক বাজার কা বোলে নিউ খ্রনক বাজার হাইওয়ে কে বাজার বড়কা বাজার মে তো জেসে মরলি পরল হে ভাইয়া মরনি পরল হে হুয়া পে কে যা হে ভাই বাজার জেসে পহলে জগমগ জগমগ ভাইয়া দ্রক রহা কি চলিও ধক্কা হিয়া লাগে ধক্কা হুয়া লাগে দত হ্যাব ওভার নিট মেয়র মেন্স দত হ্যাব ওভার হিল মাল নিট মেয়র আমলুন জানো সুরিনাম মে হাম লোক কে হিন্দুস্তানি हैगा हिंदुस्तानी है और वो है उपमारे मिनिस्टर के और के है ओएम के पेखी जोन है ओकर बारे में सब कोई जाने अब देखो एगो आशीष सलाड़ बक्स है एनडीपी पार्लियामेंटेरियन भैया अब वो बोले हैगा ओएम के जोन हम लोग के ने कहा बोले हैगा पेखी है बोले ओकर सलारस है बोले चाहेंगे साका करे के बोले ओकर बोले फोर्स फॉर लाखिंग सलारस चाहे पेखी के साका करे के बोले 1.4 मिलियन na rond 500.000 SRD ook het jahin pawe ke aur ie baat bole hai ga chahi ga ane man salaris pe ke ke saka kare ke 400,000 tot 500,000 volka salar vaks bole bedoeling hai er nu een college van bestuur bij het OM komt, daarin de PG als voorzitter ondersteund door 4 advocaten-generalen. Obole heeft PG gewild, maar we hebben met de rechtelijke macht het OM gesproken en zij zeggen dat het beste is dat we een college van bestuur hebben met als voorzitter van de PG. Daarnaast wordt de leeftijd van de mensen van 70 jaar teruggebracht naar 65 jaar. PG tot 70 jaar kan bolokken zijn terug aan WK. 65 jaar, obole ik er salaris zijn 1.4 miljoen. Zakken krijgen 400.000, 500.000 rupiah per maand.
PGK. Ik hermane met Jennifer Simons Joninga.

bullet lied vorige week tijdens persconferentie. Al weten dat de regering mogelijk nog deze maand verwacht belangrijke wetgeving door het parlement goedgekeurd te krijgen die de onafhankelijkheid en effectiviteit van de Surinaamse rechtelijke macht moet versterken. To wet to itra nikre bhaiya amaki sauda pani ke wet na nikre hega ki kab se u namlik se staiga hua ke zaman mal sauda pani jun janta aanchua pe uriya buriya uruwa buruwa bhariya bhariya sab koi bicharan aur kaabule hai na na na bhar paave hai aur na kin paave hamari janta to ye sab baat hai हमारे ज़ूरी नाम की बातचीत है एक गीत चला जाए

इसी गीत से एक दो समाचार हम आप लोग को और सुनाएंगे। तो हमारा समय हो गया अमेरिका से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ओर जाए भैया, जानो मांगता खुरुन लांत की ने भैया मांगत रहा मार जब से ईरान के लड़ैया रहा तरी चुपचाप हो गया भैया। देखिए अमेरिका से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप एगो नवा अप न्यू बोले हैगा टिकिया धरी से खुरुन लांत के बारे में। एगो अमेरिका से ओली drive that banden heeft met Trump bleek in het oosten van het eiland zonder toestemming proefboringen voor te bereiden. Groenland heeft het bedrijf een stevige waarschuwing gegeven mensen. Door wat je pis op de kool Colombia mee, jabber aardbeving bijle bijna, Colombia mee zware aardbeving bijle jahan pe 132 admi alvast bekend bij John Marge cijfer van de Colombiaanse vereniging van de hoofdsteden president Abelardo bole maakte eerder bekend dat het aantal doden 111 stond. Mensen zat is aan betalen. Hij gaat 2,5 jaar ke baap ke jahal mille Suriname des mee. Bole verwaarloos kaller op een ouderd al lardken ke. Vader die terecht staat voor de mishandel kaller ha. En ernstige verwaarloosing van zijn partner en 5 lardken. Bole 6 mahinna ke. Bole oke geëist kaller ze jahal. Voorwaardelijk 10 baris ke. Bole de zaak kwam aan het licht. Na melding over de zorg werkende leefomstandigheden van het gezin. Volgens het strafrechtelijke onderzoek leefden de 5 kinderen langere tijd onder onhygiënische omstandigheden en werden ze onvoldoende verzorgd. Uit de medische reportages zou onder meer zijn gebleven dat de kinderen ondervoed waren en in de zorgwerkende lichamelijke toestand verkeerden. De baapke uiteraard helmielele marijenta to jese bemaantje twee koninklijke marachische in Nederland mee manger waren ke verdachte pakkerisjes geschipholpe. Onderzoek naar een auto die eind juli Amsterdam zich krijgt tijdens de politieachtervolging. Later werden explosieven in de voertuig aangetroffen. Mangerke desbejoekes aan mijn pakkalese luchthaven Schipholpe. Ik heb 33-jarige Amsterdammerke dosto. Je sep samachar aanplok kohom aantje sunate he. Sunaye he, sunne ke liye bahut bahut dhanyabad. Ram Ram au namaskar ho. जोनी नंबर वन है हमारा नाम दोस्तों। आज के समाचार हमारा यहीं तक बस था।

0: ons gevonden. Laat ons nooit meer gaan. Vahon Hindustani Radio.
1: Dit is het Vahon Hindustani Radio nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventerhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.
2: Hari kaam ke liye, har advertentie ke liye, maut ke samachar, farmaishe ya jo bhi khabare aapko dena hai. आप जाइए हमारा वेबसाइट ही और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl. हर एक एडवर्टेंसी हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 073652247. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 073652247. Oh, je giet, oh, je een film song ka naam hai Prem Ki Naya aur film ka naam hai Ajab Prem Ki Gazab Kahani. Ajab Prem Ki Gazab Kahani ke ye geet hai, aao milkar suna jaye.

0: को रिमेक्स सॉन्ग सुनाते हैं हमारे यारो, और रिमेक्स सॉन्ग में बहुत ही मजा है हमारे सुनने
1: वालों हिंदुस्तानी रेडियो।
2: अद्वकात कांतोर आनंद राम शुद्ध वकालत का काम करता है। जब भी आपको एक बढ़िया वकील की जरूरी पड़ गया है,
3: ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde, algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht, personen- en familierecht zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning, jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet, aan de Hof van Delft, laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015-21-59-22-7.
4: Voor hulp bel nu 015-21-59-22-7.
2: Advocatenkantoor aan het Raamsoet.
5: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventehal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuursverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
0: यहाँ से हमारा आज का प्रोग्राम जो है कुछ मन्ना दी और किशोर जी का गीत हम आप लोग को सुनाएंगे कि कहते हैं मानता है नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मानता ही नहीं कमबख्त दिल, मानता ही नहीं कमबख्त दिल उसी चाहने से, मैं हाथ जोड़ता हूँ तो ये गले पड़ जाती है हमारे यारो। तो हम चलते हैं परमाश्री मनादी की ओर और चुनरी में दाग कब लगते हैं, जब अगर आप कुछ करते हैं तो लगते हैं ना।

0: Glasgow Cool op 00 597 87 57 939. In Nederland 06 574 188 73. Amalia Auto Verhuurbedrijf in Suriname.
1: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Surventerhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
0: Hari Kam Kiliye. हर एडवर्टाइजमेंट के लिए मौत के समाचार फरमाइश या जो भी खबरें आपको देना है आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahonfm.nl हर एक एडवर्टाइजमेंट हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक op telefoon nummer 07-36522-47. Meer info www.radiofahonfm.nl of mail ons op info@fahonfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 07-36522-47.

0: Ja.
1: Live vanuit onze high-tech studio in Den Haag. Waarom Hindustani Radio?
2: Advocatenkantoor Aan het Raam zoekt de wakalet kakam karta hai jab bhi aapko ek badhiya wakil ke zaruri par gaya hai.
3: Ingeschreven en gespecialiseerd in de rechtsgebieden register van de orde. Algemene rechtspraktijk, hieronder vallen burgerlijk recht, oftewel civiele zaken, bestuursrecht en strafrecht. Personen- en familierecht, zoals echtscheiding, alimentatiezaken, omgangsregelingen, ouderschap en erkenning. Jeugdrecht met volgende gebieden: jeugdbeschermingsrecht, onder toezichtstelling, uithuisplaatsing en jeugdstrafrecht.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet, aan de Hof van Delft, Laan 87B. Delft meer, telefoonnummer 015 21 59 22 7.
4: Voor hulp bel nu 015 21 59 22 7.
2: Advocatenkantoor Aan het Raam Zoet.
5: Dit is het Fahon Hindustani Radio Nieuws. Goedemorgen, ik ben Frank van der Klucht. Een 52-jarige man en een 18-jarige vrouw uit de gemeente Den Bosch zijn aangehouden voor bekladdingen en vernielingen in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven. In de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 juli bekladden zij woningen en voertuigen met zeer kwetsende teksten. Al maanden is het onrustig in beide dorpen rondom de beoogde opvang van minderjarige asielzoekers. Politie en mobiele eenheid hebben afgelopen nacht ingegrepen bij de Serventerhal in Surhuisterveen, waar demonstranten de toegangsweg blokkeerden voor een bus met 28 asielzoekers uit Ter Apel. Betogers gooiden spijkers op straat en schaarden zich tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Fahon Hindustani Radio.
1: Adverteer nu bij Fahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

tegen beveiliging en hulpverleners. De politie maakte met wapenstokken de weg vrij. De droogte houdt de komende week aan, waardoor het landelijk neerslagtekort volgens Weer Online oploopt van 282 naar ruim 300 mm. De komende dagen blijft het zonnig en droog met tropische temperaturen aan het eind van de week. Augustus verloopt uitzonderlijk droog. In de eerste 10 dagen viel slechts 0,3 mm regen, tegenover normaal bijna 27 mm. Tyfoon Chanhom verstoort het luchtverkeer in Japan. Luchtvaartmaatschappijen ANA en Japan Airlines hebben vandaag vluchten van en naar Honshu geschrapt. NAA annuleerde al vluchten bij Narita Airport en veel bij Haneda Airport. Japan Airlines annuleerde 4 binnenlandse vluchten vanaf Narita. De tyfoon trekt woensdag over Honshu en zwakt daarna af. En dan het weer. Vanmiddag blijft het zonovergoten en droog, ondanks sluierwolken in het noorden. De zwakke noordoostenwind zorgt voor duidelijke temperatuurverschillen in het land van 23 tot wel 29 graden. En tot zover het nieuws op Vahon Hindustani Radio.

0: Krugerlaan 125.
1: आपको यहाँ पर खाने और पीने का सामान अति सस्ते दाम में मिलता है.
0: फेमस बासमती चावल सभी मेरकन और फरपैकिंग में. स्पेशल एक्सी 5 किलो फरपैकिंग फॉर 499 यूरो.
1: प्रतिदिन ताजा सब्जियाँ और फल सुरीनाम से.
0: सभी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट आपको यहाँ पर मिल सकता है जो आप अपनी सेहत के लिए इस्तेमाल कर सकते हो. अवश्य अपने परिवार को आप खुश देखना चाहते हो. स्वादिष्ट खाना तैयार करना है जैसे कि बिरयानी, नासी, बामी, रोटी, तो सभी क्रोइडर आपको यहाँ पर मिल सकता है. हवन कथा झंडी के लिए सामग्री, देवी देवताओं की मूर्तियाँ और ताजा फूल चढ़ाने के लिए. द खुद को प्राइस फॉर अन अमेरिकन बासमती राइस का एम ई फूड्स का पहचान यही है. एड्रेस पॉल क्रूखरलान 125.
2: Dit is het VAHON Hindustani Radio Nieuws. Goedenacht, ik ben Bart Meijer. Bij een vermoedelijke straatrace in Helmond zijn meerdere gewonden gevallen. Twee auto's zouden bij een stoplicht aan de Europaweg tegelijk hard zijn weggereden, dat meldt Omroep Brabant. Een van de twee voertuigen knalde bij een volgend stoplicht achterop een stilstaande taxibus. De auto vloog daarna in brand. De andere auto kon de taxibus ontwijken en ging er vandoor. De chaos was groot en meerdere gewonden lagen op straat. Vier slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. In een appartementengebouw in Amsterdam-Oost zijn meerdere woningen door een brand verwoest. Door de rookontwikkeling werd het knooppunt Amstel het voorzorg afgesloten. De brand begon rond 8 uur zaterdagavond op de bovenste verdieping. Een groot deel van de bewoners moet de nacht ergens anders doorbrengen. En een grote groep ondernemers die tijdens de coronacrisis een belastingschuld heeft opgebouwd, moet dit in juli terugbetalen. Het invorderen zou aanvankelijk op 13 juni beginnen, maar dat is de Belastingdienst niet gelukt. Ondernemers hebben daarom een maand langer de tijd om een achterstand in te lopen. Eind april liepen meer dan 96.000 ondernemers achter met hun betalingen en meer dan 60.000 waren er helemaal nog niet aan begonnen. Uiteindelijk kan dat leiden tot een deurwaarde die op de stoep staat. Het weer tot slot. Vannacht koelt het af tot ongeveer een graad of 7. Morgenochtend is er veel zon, maar vooral in het noorden komt ook wat bewolking voor. Morgenmiddag warmt het op naar 19 graden aan de kust tot 24 graden in het zuidoosten. En tot zover het nieuws op VAHON Hindustani Radio.